0: luister nog een pikkie. Dat stories, nieuws en likkies. Iets voor allemaal, wat voor jou op Springbok Radio.
1: U is ingeschakeld op die internetradiodienst van springbokradio.com.